0: Radio Bergijk. Verkeer.
1: Dit is de actuele verkeersinformatie gemaakt met kunstmatige intelligentie. Op dit moment is er een totale filelengte van 125 kilometer. We noemen de files met een bijzondere oorzaak of een vertraging van 20 minuten of meer. Door ongevallen is op de A7 Hoorn-Zaanstad 12 kilometer stilstaand verkeer tussen Hoorn en Purmerend Noord. Hou rekening met een vertraging van 84 minuten. Daarnaast is er door ongevallen op de A16 Rotterdam-Breda 6 kilometer stilstaand verkeer tussen Berkel en Rode Rijs en Capelle aan den IJssel. Daar is een vertraging van 43 minuten. Verder is er op de A15 Ridderkerk-Gorkum 5 kilometer stilstaand verkeer tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. Hou rekening met een vertraging van 33 minuten. Op de A16 Breda-Rotterdam staat 6 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht-Willemsdorp. Daar is een vertraging van 26 minuten. Tot slot is er door veiligheidsmaatregelen op de A15 Ridderkerk-Europoort 8 kilometer stilstaand verkeer tussen Brielle en Havens 62007000. Hou rekening met een vertraging van 25 minuten. En tot zover de verkeersinformatie, gemaakt met kunstmatige intelligentie.
2: Met Jacco Hagoort.

0: Wij zijn de zender waar jij op zat te wachten. Wij zijn Radio Bergijk.
1: Terug naar 1979. Dat doen we dan met de formatie onder aanvoering van de gebroeders Koorts en Johnny Kaagman, oftewel Earth and Fire. Dit is Weekend.

Uit 1979, Earth and Fire en Weekend. 3 weken stonden ze op nummer 1 en totaal 13 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade.

0: Weerbericht.
1: Dit is de weersverwachting, samengesteld door kunstmatige intelligentie. Vanochtend trekt buiige regen geleidelijk oostwaarts, terwijl vanuit het westen opklaringen binnenkomen. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral lokaal nog een bui en temperaturen rond 20 tot 22 graden. Vanavond wordt het op veel plaatsen droog en klaart het verder op, waarna de temperatuur vannacht daalt tot 7 tot 13 graden. Vrijdag schijnt na plaatselijke mist geregeld de zon en blijft het droog, terwijl zaterdag overdag zonnig verloopt en later wat regen kan vallen. En tot zover het weerbericht, gemaakt met kunstmatige intelligentie.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: jij een radiostation waar je altijd goed zit? Stop dan met zoeken. Je hebt ons gevonden. Radio Bergijk.
1: In 1999 stonden ze 3 weken lang op nummer 1. Dan heb ik het over de Banger Boys. En laten we daar met z'n allen lekker gezellig naartoe gaan, want daar is het lekker warm. De Banger Boys and we're going to Ibiza.
2: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Banga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: going to Ibiza.
1: Uit 1999, deze van de Banga Boys en We Are Going to Ibiza. De plaat was destijds geproduceerd door Wessel van Diepen. 3 weken stonden ze op 1. De datum van binnenkomst in de Nederlandse hitparade was op 27 maart. En totaal 24 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade. De Banga Boys en We're Going to Ibiza.

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit zijn de hoofdzaken van het radiojournaal, gemaakt met kunstmatige intelligentie. Een Amerikaanse rechter heeft de laatste juridische blokkade voor de overname van Warner Bros. Door Paramount opgeheven. Israël onderzoekt de aanval op een vlucht van Dubai naar Tel Aviv, maar premier Netanyahu zegt dat nog onduidelijk is wie erachter zit. Zwitserse gletsjers verloren deze zomer gemiddeld 2,5 tot 4 meter ijs, mede door hitte en weinig sneeuw. In Rhenen zijn twee ruiten van het gemeentehuis vernield met vuurwerk. De ME werd ingezet na een demonstratie over asielopvang. De executie van Christa Pike in Tennessee mislukte. Na twee injecties was de ter dood veroordeelde nog in leven. En tot zover de hoofdzaken van het radiojournaal, gemaakt met kunstmatige intelligentie.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk.
1: Verkeer.
2: Dit is de actuele verkeersinformatie, gemaakt met kunstmatige intelligentie. Op dit moment is er een totale filelengte van 217 kilometer. We noemen de files met een bijzondere oorzaak of een vertraging van 20 minuten of meer. Door een ongeval is er op de A16 Rotterdam-Breda 8 kilometer stilstaand verkeer tussen Berkel en Roderijs en de Brienenoordbrug. Hou rekening met een vertraging van 38 minuten. Door een brandend voertuig is er op de A7 Hoorn-Zaanstad 7 kilometer stilstaand verkeer tussen Hoorn en Purmerend Noord. Hou rekening met een vertraging van 28 minuten. Door een ongeval is er op de A7 Hoorn-Zaanstad 5 kilometer stilstaand verkeer tussen Averhoorn en Purmerend Noord. Hou rekening met een vertraging van 26 minuten. Door een defecte vrachtwagen is er op de A12 Utrecht-Den Haag 10 kilometer stilstaand verkeer tussen de Meern en Nieuwerbrug. Hou rekening met een vertraging van 26 minuten. Tot slot is er door een ongeval op de A4 Den Haag-Rotterdam 5 kilometer stilstaand verkeer tussen Rijswijk en Gaag Aquaduct. Hou rekening met de vertraging van 25 minuten. En tot zover de verkeersinformatie, gemaakt met kunstmatige intelligentie.
3: Radio Mee.
4: Met Jacco Hagoort.

0: Radio Bergijk is er voor iedereen. Voor links, rechts en iedereen die gewoon rechtdoor rijdt. Of je nou tofu grilt of een speklap op de barbecue gooit. Als luisteraar ben jij welkom bij het leukste radiostation van Nederland.
1: Uit 1976, Anita Meijer en The Alternative Way. Toen 1 week op nummer 1.

Uit 1976, The Alternative Way van Anita Meijer. En de man die je ook nog hoorde zingen, dat was Hans Vermeulen. De plaat kwam op nummer 1 terecht als hoogste notering. Ja, hoger kan je natuurlijk ook niet, maar daar stond ze 1 week genoteerd. 9 weken in totaliteit in de Nederlandse hitparade genoteerd. Uit 76 dus, The Alternative Way van Anita Meijer.

0: Sportnieuws. Sportnieuws. Het nieuws over sport.
1: Dit is het Sportjournaal in 1 minuut. Gemaakt met kunstmatige intelligentie. Manchester City is schuldig bevonden aan het overtreden van financiële regels. Andere Premier League clubs...

vragen om snelle afhandeling van de zaak. Danny Noppert verloor in de World Grand Prix met 3-0 van Ryan Joyce. Wessel Nijman ging met 3-1 onderuit tegen Johnny Clayton. Cristiano Ronaldo heeft de Portugese selectie verlaten, een dag voor het duel met Denemarken. De reden voor zijn vertrek is niet bekendgemaakt. Barcelona won in de Champions League met 6-0 bij AS Roma. Arsenal gaf tegen Paris FC een 2-0 voorsprong uit handen en speelde 2-2. En tot zover het Sportjournaal in 1 minuut. Gemaakt met kunstmatige intelligentie.

0: Radio Bergijk. Net even anders. En dat hoor je.
1: Terug naar het begin van de jaren 80. Toen waren ze ongelooflijk populair. Geproduceerd door Jaap Egmond. En hij produceerde allemaal leuke metties achter elkaar. En dat noemde hij dan de Stars on 45.

De Starzone 45 Volume 3 uit 1981. De plaats stond 9 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade. En als hoogste notering de nummer 10 positie. Geproduceerd, zei het al, door Jaap Egmond. Dus wij beschouwen het toch wel een beetje als een polderpopje. En het was ook wel een beetje een herkenning der hits uit de vervlogen tijden. Ik weet niet hoeveel je er hebt herkend, maar... Ik herken dus allemaal, maar dat eventjes terzijde. Stars on 45, volume 3 van de Stars on 45.

0: Het is 8 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is het radiojournaal, gemaakt met kunstmatige intelligentie. In Tennessee is een poging om ter dood veroordeelde Christa Pike te executeren mislukt. Pike kreeg 2 doses van het dodelijke middel pentobarbital toegediend, maar bleef daarna leven en ademen. Haar advocaten vroegen met spoed om de uitvoering stop te zetten en medische hulp te bieden. Pike is vervolgens naar een ziekenhuis gebracht. Haar medische toestand is nog niet bekend. Een Amerikaanse rechter heeft een akkoord goedgekeurd waarmee de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount verder kan. 12 Amerikaanse staten hadden geprobeerd de fusie tegen te houden vanwege zorgen over de gevolgen voor de concurrentie. Met de rechterlijke goedkeuring is een belangrijke juridische belemmering weggenomen. De overname, met een waarde van tientallen miljarden dollars, kan naar verwachting binnenkort worden afgerond. Bij het gemeentehuis in Rhenen zijn na een raadsvergadering 2 ruiten vernield met vuurwerk. De gemeenteraad had vergaderd over de manier waarop Rhenen de opvang van asielzoekers moet organiseren, waarna een groep mensen bij het gemeentehuis bleef. Nadat de vernielingen waren gepleegd, werd een mobiele eenheid ingezet. Verdachten konden niet direct worden aangehouden. De politie onderzoekt de vernieling, terwijl eerder op de avond een 25-jarige man uit Veenendaal was aangehouden wegens verstoring van de openbare orde en openbare dronkenschap. Dan heb ik nog het weerbericht. Vanochtend trekt regen vanuit het westen over het land, maar later wordt het op veel plaatsen droger en komt de zon tevoorschijn. Vrijdag blijft het rustig en vrijwel droog met geregeld zon, plaatselijk ochtendmist en temperaturen rond 20 graden. En tot zover het radiojournaal, gemaakt met kunstmatige intelligentie.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk.
1: Verkeer.
2: Dit is de verkeersinformatie, samengesteld door kunstmatige intelligentie. Op dit moment is er een totale filelengte van 428 kilometer. We noemen de files met een bijzondere oorzaak of een vertraging van 20 minuten of meer. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen staat 9 kilometer stilstaand verkeer tussen Heemskerk en de brug over het zijkanaal C. Hou rekening met een vertraging van 69 minuten. Door bergingswerkzaamheden op de A16 Rotterdam-Breda is er 10 kilometer stilstaand verkeer tussen Berkel, Roderijs en Capelle aan den IJssel. De vertraging bedraagt 66 minuten. Door een brandend voertuig op de A7 Den Oever-Zaanstad is er 9 kilometer stilstaand verkeer tussen Wognum en Purmerend Noord. Hou rekening met een vertraging van 54 minuten. Op de A7 Duitse grens Westerbroek staat 8 kilometer stilstaand verkeer tussen Zuidbroek en Foxhol. De vertraging bedraagt 49 minuten. Tot slot is er door een ongeval op de A4 Den Haag-Rotterdam 6 kilometer stilstaand verkeer tussen Den Haag-Eupenburg en Den Hoorn. Hou rekening met een vertraging van 45 minuten. En tot zover de verkeersinformatie, gemaakt met kunstmatige intelligentie.
3: Met Jacco Hagoort.

0: Radio Bergijk, het is een gevoel.
1: We gaan naar het jaar 1976 toe met een oud nummer van Niels Sedaka. Toen de tijd gecoverd door de Nederlandse formatie Full House. Dit is Standing on the Inside.

Het oude nummer van Niels Sedaka, Standing on the Inside, in 1976 naar de tweede plaats gebracht in de top 40 door de Nederlandse formatie Full House. Deze formatie Full House was een soort gelegenheidsformatie met onder andere televisiepresentator en voetballer Frank Kamer, verder Annette Molenaar, Bob Cohen, Wilma de Nijs en Carrie Schromper. De achtergrondzangeres op Standing on the Inside zijn Wanda Stellaert en José Houbé, die we weer kennen van Love. En Full House is destijds bedacht door Ron Brandsteder, die toen nog plugger was bij platenmaatschappij CBS. Full House en Standing on the Inside.

0: Weerbericht.
1: Dit is het weerbericht, gemaakt met kunstmatige intelligentie. Vanochtend trekt regen vanuit het westen over het land, waarna het op veel plaatsen geleidelijk droger wordt en de zon doorbreekt. Vanmiddag schijnt vooral in het westen en midden geregeld de zon, terwijl in het oosten bewolking en plaatselijk lichte regen voorkomen. Vanavond klaart het op en kan lokaal nog een bui vallen. De wind is zwak tot matig uit zuidwestelijke richting. Vrijdag blijft het rustig en vrijwel droog, met overdag geregeld zon, plaatselijk mist in de ochtend en temperaturen rond 20 graden. En tot zover het weerbericht, gemaakt met kunstmatige intelligentie.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Geen leuke platen gehoord? Fijn dat je ons gevonden hebt. Radio Bergijk, je wilt niet anders meer.
1: We gaan terug naar het jaar 2016. In dat jaar was het ook alarmschijf op de Nederlandse radio. Hier is Kensington en Sorry.

Op 27 oktober 2016 kwam de plaat uit. Om op 12 november binnen te komen in de Nederlandse hitparade stond er 17 weken in. En de nummer 15 was de hoogste notering voor Sorry van Kensington. En na 27 oktober werd hij meteen alarmschijf op de Nederlandse radio.

0: Studio Bergijk met het nieuws.
1: Dit zijn de hoofdzaken van het radiojournaal, gemaakt met kunstmatige intelligentie. Artsen van het Radboud UMC werken aan een operatie die na vulvakanker de clitoris moet reconstrueren en mogelijk seksuele functies helpt herstellen. De executie van de Amerikaanse Krista Pike mislukte na 2 doses dodelijke injectie. Ze werd levend naar een ziekenhuis gebracht. Een Amerikaanse rechter heeft de schikking rond Paramount's overname van Warner Bros. Goedgekeurd, waarmee de laatste grote juridische blokkade verdwijnt. In Rhenen zijn na een raadsvergadering over asielopvang ruiten van het gemeentehuis met vuurwerk vernield. De ME werd ingezet. De overheid gaat toezicht houden op makelaars met een verplicht register en een klachtenprocedure voor woningkopers en verkopers. En tot zover de hoofdzaken van het radiojournaal, gemaakt met kunstmatige intelligentie.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.
3: Oei, here comes that man again.

0: Radio Bergijk.
1: Verkeer.
2: Dit is de actuele verkeersinformatie, gemaakt met kunstmatige intelligentie. Op dit moment is er een totale filelengte van 519 kilometer. We noemen de files met een bijzondere oorzaak of een vertraging van 20 minuten of meer. Door een eerder ongeval is er op de A9 Alkmaar-Amstelveen 8 kilometer stilstaand verkeer tussen Akersloot en de Wijkertunnel. Hou rekening met een vertraging van 62 minuten. Door een defecte vrachtwagen is er op de A7 Den Oever-Zaanstad 7 kilometer stilstaand verkeer tussen Wognum en Purmerend Noord. Hou rekening met een vertraging van 58 minuten. Door een eerder ongeval is er op de A1 Amersfoort-Amsterdam 9 kilometer stilstaand verkeer tussen Hilversum Noord en knooppunt Muiderberg. Hou rekening met een vertraging van 56 minuten. Door een eerder ongeval is er op de A29 Sabina-Rotterdam 10 kilometer stilstaand verkeer tussen Numansdorp en de Heinoordtunnel. Hou rekening met een vertraging van 56 minuten. Tot slot is er door een ongeval op de A2 Utrecht-Den Bosch 14 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Everdingen en Waardenburg. Hou rekening met een vertraging van 55 minuten. En dit was de verkeersinformatie, gemaakt met kunstmatige intelligentie.
3: Met Jacco Hagoort.

0: Je bent nooit te oud om naar Radio Bergijk te luisteren.
1: We gaan terug naar het jaar 1980 in de ochtend. En dat doen we dan met Oscar Harris. Hier is hij met Song for the Children. Hele goede morgen, overigens.
2: I

Een nummer uit 1980 van Oscar Harris en Song for the Children. Hij is geboren in Suriname op 30 november 1943. En in 1965 begon hij zijn zangcarrière bij de Twinkle Stars. Daar bleef hij bij tot in 1973. Daarna besloot hij dus om solo verder te gaan met een van de successen die we zojuist hebben gedraaid. Song for the Children uit 1980.

0: Sport News. Sport News. Het nieuws over sport.
1: Dit is het Sportjournaal in 1 minuut, gemaakt met kunstmatige intelligentie. Danny Noppert en Wessel Nijman zijn uitgeschakeld in de 8e finales van de World Grand Prix. Noppert verloor met 3-0 van Ryan Joyce en Nijman met 3-1 van Johnny Clayton. Manchester City is door een onafhankelijke commissie schuldig bevonden aan financiële overtredingen. Andere Premier League clubs willen een snelle afhandeling. Cristiano Ronaldo heeft de Portugese ploeg verlaten nadat hij hoorde dat hij tegen Denemarken niet zou starten. Bondscoach Jorge Jesus koos voor Gonçalo Ramos. Teslieder Wester zegt dat haar vertrek als international in 2024 kwam nadat het volgens haar persoonlijk was geworden. Ze zei dat het niet meer om kwaliteiten ging en trok een grens. En tot zover het Sportjournaal in 1 minuut, gemaakt met kunstmatige intelligentie.

0: Radio Bergijk.
1: Het werd allemaal opgericht eind jaren 80 in Amsterdam. Rondom Treintje Oosterhuis en Geert Oosterhuis. Broer en zus, oftewel Toad the Dutch. En nu zijn ze Somebody Else's Lover.

Alhoewel de band al eind jaren 80 is opgericht door Tjeerd en Treintje Oosterhuis, kwam het grote succes pas in 1996. Allereerst met de single Touch Me There, die reikte tot positie nummer 14 in de Nederlandse hitparade. Daarna het nummer wat we zojuist gedraaid hebben, Somebody Else's Lover, en die reikte tot nummer 3 als hoogste notering en stond 16 weken genoteerd en was overigens ook nog eens een oude alarmschijf.